Je hebt er van die koppensnellers. Hakken je hoofd eraf, eten je hersens eruit en denken slimmer te worden. Maar ja, van mij worden ze niet slimmer hoor. Fucking